0: spreading the good news across northern Canada. This is CIM.
1: Herrliche Botschaft des Heils, laut und auf ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft, en ik zie Pedia John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de CIM SAI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een jesselje opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt, en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie wordt